0: kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief Bok Radio.
2: Bite the file.

0: Late Night Minute for you.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Book Radio. Book DFIA.
4: Op een plaats, dus kan zien een kaap. Het was een vierplaats met een mooi hoofdstuk.

noson yn arleith chys. En hij strooi haar as in een vloedere vier. Laat als bloed tot op stranden ver van hier. Zodat ziel kan wonen in een zandkasteel. En ik kan er ziel daar rond maar kans. En hij laat wille rozen weer zijn garantes rank. En blom in een vroeg ochtendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond. Op die plekken waar hij stukkend is.

0: Funk Dir 4.
1: Een Afrikaanse boer en geleerd door my pa, dat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor, het sy wen of verloor.

0: Malorie Likin, het is Frans Ferdinand, ze take me out. En dan ben ik een half acht uur. Goedemorgen, bij welkom bij Afskop. Het is tijd om in te loeren bij Johan Ferreira met jouw sport.
1: Hier die sport wordt aan jou gebring door King Cars, jouw familie en die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Ferreira, goedemorgen, welkom en hallo.
2: Goeiemorgen collega's, morgen vrienden, morgen luisteraars, dat is lekker om terug te wees. Dat is een goeie begin voor jou, Martie. Stem vijfde plek, denk ik. Ik denk, ja, je prijs is daar, Ivers. Je spanmaat het bij elkaar geschet. So, Martin, Jolandi, luisteraars, net voor context. Ek het moest gisteren op een golfdag een veiling gaan baardag toe ek geland het uit Oost-Londen. En ek het nie geweet broer Stem het gespeel nie. En toe ek nou instap, toe hoor ek, hy is sommer in die prijse ook in sy vierbal. Ja, well done Stem, well done.
0: Well done Stem, ma.
2: Ja, dit is wat hy doen.
3: Hoop is wijn of iets?
2: Dit is.
3: Is het wijn? Oké. Okay.
2: Ja, jy moet net met jou kaptein opvolg, ja. Dat hy net al by jou uitkom. Maar kan vir jou bevestig.
3: Right,
2: ons praat sportsake en Kevin Foots SA onder 20 rugby span is betrokke in 'n internasionale reeks in die Kaap en ons het by Rondebosch Boys High begin in Suid-Afrika het omtrent die 3 ingeryg teen Chili. Wat jy verwag van gebeur, maar die telling was 'n baie indrukwekkende 97-0. So die volgende wedstryd is teen Fiji by Wynberg Steenskool, dit is Dinsdag. En Chili en Georgië wat in eerste wedstrijd daar sal speel. So is twee wedstrijde op elke wedstrijd dag en een baie goeie begin vir ons onder 20. So Formule 1 is terug, het voel my asof ons het is so half een ronde en dan een lang breek en dan een ronde. Ons kry net nie momentum om Formule 1 te bou nie. Ons het nou maar eerst 4 rondes gehad. Kan amper dit nie dink nie. So ons is op pad na Canada. Kimi Antonelli, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton, maar daar word baie gepraat rondom Lewis Hamilton se toekoms, en hoeveel jaar het hy oor, en hy het baie vandag gesê, wow, hou vast, ek het nog 'n kontrak tot volgende jaar, ek gaan nergens heen nie, en ek is definitief nie van plan om my uittrede bekend te maak nie, so Lewis Hamilton bly net waar hy is, in 'n Formule 1 stoel. Ons is by golf, die DP Wereldtoer kuier by die Soudal Open en dit is in België. Zander Lombard van Suid-Afrika is die voorloper met 'n 800 baan syfer 63. Een beter as Jacob Scott Allison en Richard Sterney. Richard is ook van Suid-Afrika en is woonagtig in die Parel. So dit een hou verskil tussen die top 3 en dan Tristan Lawrence van Suid-Afrika wat in die gesamentlike 5de plek is met 'n 500 baan syfer 66. Cricket het ons die wedstrijd in Ahmedabad gehad in die Indiese Premier Liga tussen Gujarat Titans en die Chennai Super Kings. Gujarat het 229 vir 4 gemaakt. Sai Sudarshan met 84, Chapman Gill 64 en 'n onoorwonde 57 van Josh Butler. So die top 3 het allemaal 50 tallig gemaakt. En antwoord Chennai wat uitgebou is vir 140 en 13,4 beurte gerik deur die nuwe bal van Mohamed Siraj en Kagiso Rabada. Siraj se syfers 3 vir 26, Kagiso Rabada 3 vir 32 van 3,4 beurte. So een wen vir Gujarat met 89 lopies. Die punte tabel, terwyl ons einde se kant toe staan in die groepfase van die Indiese Premierliga. RCB Royal Challengers Bengaluru wat sit met 18 gevolg deur Gujarat ook met 18. Sunrise is 16, Rajasthan 14 is jou top 4, Chennai is in die 7de plek, hulle het 6 gewen en 8 verloor. Dit is wat ek vir jou het vir sportsake, die laaste ene is dan saam met jou om 8:30, dit is die Europese rugby finaal naweek, maar daar is nie Suid-Afrikaanse belang nie, en intussen is die loting gedoen vir die Franse Ope, dis ons tweede Grand Slam vir 2026, Carlos Alcaraz wat nie daar sal wees nie, maar ek kan vir jou sê, wat is van die bepalings om na uit te sien as ons begin kyk na kleibaan oppervlak so groot toernooi van 2026.
0: Net so Johan, dankie vir jou tyd, ons waardeer jou, ons gesels weer oor 'n uur.
2: Wat so?
0: Jollies, ons het die finaal volgende, 60 Second Showdown, ek en JJ, en ons telling om te klop is huge, ek denk 8.
4: Ja.
3: Kan het wees?
0: Jy het 8 gekry.
3: Ja, dit is 8. Ek en Marsha.
0: Dit is al kans.
4: Ek weet nie, ek wil nou gaan vir die underdog.
3: Hoe lyk haar kaartjies?
0: Moeilik.
3: Is dit?
0: Ek het deur die hele pak gegaan. Ons kyk wat gebeur net hierna.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

weer bangers. Minder Mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

Freddy Nestria hier op Bokrani met getoer 22 minute voor 3 de boetjes. Glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk. Besoek de boetjes by Brackenfell Corner langs Mr. Price. Dit is waar ons kan hier vandag.

0: Dis Bokkerradio, Save Tonight, Eagle Eye Cherry, 15 minute voor 3 gepraat van Cherry. Baie dankie aan Cherry Tygervalle, die trotse borg van die Triple H show. Natuurlijk gedryf deur Halfway
1: Group. Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai, die Volkswagen mense.
2: Elke stort behoort leaks te wees, is joune. Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusieve Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieels en spatskerms, alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na deposito betaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n luukse stort. Bye.

0: eBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling muziek, net vir jou. Bok Radio.
2: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: muziek van Kip Moore en The Crown via jou Bokradio 98.9 FM. Ons het jou niks aan die kom. Maar voor dit, baie speciale boodskap van een speciale jong dame wat morgen aan 9e verjaarsdag vier. Die André, baie geluk, geniet om gaan groot dit met liefde van jou pa, ou JJ, ook een goeie ou mens. Mm. En ons wil goeiemiddag ook sê aan Reiner, hallo.
1: Hallo, jylle, hoe gaan met jylle?
0: Lekker nie uitsteken.
2: Welkom.
0: Lekker om jou te hee.
1: What a day, na. Ek het die hele dag in een slaghuis gekeier, The Butcher.
2: Hoe baie biltong in die roo was het jy geëet vandag?
1: Hoop hulle is te veel. Ek sê, ons is ontrent bederf dier die mense. Ek hoop ons kan soma binnenkort weer een asset broadcast vandaan af doen.
2: Ja, dit
0: is tweede beste plek om die dag te spandeer, na een bolster.
1: En dit nog op een vrijdag,
0: ja? Nee, vergewe my, ek het een probleem. Ons sit jou nies aan die kom, na jou nies, jou luisteraars, Likie.
2: Mm-hmm.
0: Is opgewone vir hom, en dan ook, nog heel wat boodskap deurgekom van laaste maaltijds, want sal nog in dit ook inklim af, en nou eerst dit.
3: Die nies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Uitklok hoofdrekker.
4: Dit is nou 5:00 in die nies. Die moordcijfer daal volgens jongste misdaadstatistieke, polioviruststamme is in Kaapstadse afvalwater opgespoor en die geldsake.
3: Uitklok nies.
4: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die waarnemende minister van politie, Veros Kachalia, sê die jongste misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal toon vordering met die vermindering van geweldmisdaad, ondanks uitdagings wat verbind word met georganiseerde misdaad. Nationale kontakmisdade het met 4,6% afgeneem met 7405 minder gevalle teenoor die selfde tydperk verlede jaar. Moorde het ook met 9,5% gedaal van 5727 tot 5181. Kachalia sê die syfers weerspieël 'n verbeterde wetstoepassingspoging en samewerking tussen gemeenskappe en wetstoepassing.

0: Sing Fun, we're in five, and Hero NPO, Book, Ardini Hawk, Benir Hime, Mrs. Alden.
1: Die
2: luisteraars. Dus eigenlijk jij ons krijgt het vooraf, maar ons zit de algemene regel, dus ons mag het die luisteren.
0: Ja, het is allemaal luisteren.
2: Voor ons op de lucht is.
0: Allemaal luisteren, zo voor die eerste.
1: Zo, hoe lang gaan jij mij nog maken wachten op?
0: Oké, wel, kom eens doen het gewoon, Rieke. Zo, ons zit voor Molly, Polly en Dolly, elke net een kwek. Hulle is op pad naar een school reunie, dus wat hij te gebruik het. Die kar gaan staan langs die pad en hy het toe net Girls Just Wanna Have Fun gebruik.
2: Ek is teleergesteld, Peer. Ek het a man, I feel like a woman verwacht.
1: Ja. Nee, maar Peer het eindelijk ons genade geraak, want ons het jou gehoor dat jy dere afskop.
2: Hy was bang, ek skop die dere af.
0: Ja. En ons het een skuif deur, so dan is ons helemaal nou ons glorie geweest. En dan moes autotune van Cher gebruik, so. Without further ado, hier is hy. Hy sê, dit is dit een perlie. Wat sê?

0: Fun. Zij nog ik leef hier aan. En ze raag voor met gaan een grote mis. En voor jou zei nog in die week.
1: Hey.
0: Gewoon 6 minuten voor 6 op vrijdag niet gauwer gekomen. Nee.
2: Weet je, ik heb die aangekomen redelijk moeg na vandaagse activiteit. Maar ek meen, come on, met hierdie muziek wil een man moos nou keier.
0: Groot feite. So, is een groot keier, soos jy kan hoor vanavond hier bij Jero's Live. Ons het vir Millennium.
1: Oehoe.
0: Ek kom keier.
1: Mm-hmm. En het klink lekker.
0: Mm-hmm, morgen het ons nog is een rock naweek bij Jero's Live. Moer het onze skallebrak.
1: Oh.
0: Yes, legendes in die rock, Afrikaanse rock muziekbedrijf. Ja. En jy weet, wie weet, nou, ons nou ons groot finaal met ons vastvraag competitie oor ons kunstenaars. So ons het elke nieuwe dag, behalve nou gister, toen ons een plek gemaakt het vir Jordan Neil Lewis, het ons een specifieke kunstenaar gehad. So in ons finaal, Monique, hoe het jy dinge opgestel?
1: So, kyk, wat dit was, ek het bietjie gaan sit en dink, want ek wou nou nie gehad het, jy weet, ons een finalist het kennis gehad oor Juanita, yes. Een het kennis gehad oor Teens,
0: yes, yeah.
1: So dit is nou so bietjie onregverdig om hulle, jy weet, in die diepkant in te gooi met, of net Juanita, of net Teens, so wat ek gedoen het, is, ons het 10 vrae vandag, en al 10 gaan oor een ander Afrikaanse kunstenaar.
0: Uitstekend, ek love dit. Ek weet wel, een van ons finalisten het gister vir ons gewhatsapp en gesê, hulle is in Pakketberg, of hulle in Pakketberg toe.
1: Okay.
0: En hulle gaan so 6 uurse kant in Pakketberg wees. So,
1: ek hoop hulle is al daar.
0: Die persoon weet nie of hulle sein gaan heen.
2: Hoe kan jy een Makulu op spel sit vir een roadtrip?
0: Het maak baie makkelijk. Eindelijk kan jy nou aan dink. Okay, so dis die situasie.
1: Okay.
0: So bly ingeskakel in die volgende uur. Ons weet nie hoe het lyk nie. Maar ons gaan vir jou aanmoedig, soos jy nou gehoor het, Monique het ongelooflike lekker vraag opgestel. So, is 'n lekker kategorie van vragies, lekker tema. En as jy soms speel op die WhatsApp-lijn,
1: ons voel vrygevig, man.
0: Ja, en jy krijg dalk een vraagje of twee reg, het ons dalk iets speciaal vir jou?
1: Ja, dis vrijdag, dis naweek, ons is allemaal in een giving mood.
0: Mm-hmm.
1: Hoekom sal jy daar nou nie
0: groot
1: jou
0: meid
1: vrijdag so wil
2: weet
1: begin hee?
2: In teendeel, ek dink, kom ons wees rarig vriendelik, ne? Al kan jy nie met die rechte woord inkom om te speel nie. Stuur vir my net enig het, soos Happy Friday.
0: Mm.
2: En jy mag dalk gelukkig raak.
1: Ja, speel, maar jy moet jou kennis ingooi.
0: Ja, geef ons jou vrijdag geluid.
2: Ja, enigheid.
1: Hoe voel het om naweek te hee?
0: Klink, klink, klink, klink, klink.
2: Kom, maak ons dag om jou dag te maak.
0: Kijk, kom ons doen het. Ons het jou nies aan die kom, dis oor so paar minute, maar ons een nieuwe trefferkie wat ek vandag opgespoor het.
1: Oeh, dis altijd lekker as jy aan een nieuwe liekie ontdek. Vooral op een vrijdag.
0: En eindelijk, ek dink hierdie ene het laas week uitgekom. Maar die ding is lekker. Ek geniet hom vreselik baie. Dit is Adrian Nunes en Diplo.
1: Okay.
0: Wat trefferkie wat ek vandag opgespoor het.
1: Oeh, dis altyd lekker as jy aan 'n nuwe liedjie ontdek. Vooral op 'n vrydag.
0: En eindelik, ek dink hierdie ene het laas week uitgekom. Maar die ding is lekker. Ek geniet hom vreselik baie. Dit is Adrian Nunes en Diplo.
1: Okay.
0: Wat saam gespan het om hierdie oukie te maak. En dit gaan vir

0: Kapshoof waarsku, internasionale oliemark kan teen Julie gevaarsone betree. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: country road.
1: Oh, dit was nou weer eens nog een mooi enetjie vanavond. Wat maak jylle vanavond aan my? Jylle maak dit so moeilik vanavond. Deelnemer nummer 1, fantastisch. Deelnemer nummer 2, fantastisch. 074-2989. So oor 4 minute maak ons die WhatsApp line toe van. Dit is al reeds moeilik.

0: Blondie met Call Me, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ach, jylle maak dit baie moeilik vanavond vir my. Kom ons karaoke, want hier kom deelnemer nommer 3, en dit is ook een baie goeie een.
1: Country boys, take me on.

Tiers vol fees en hy word genoem Shout Bok Radio, Bok TV. Net so voor 20 voor 8. Ja nee, jou graadspartytjie. Ek lag nou so lekker want verlede week en Vrydag het ek daarom gesukkel met julle om te sing. Ek dink daar was een persoon wat deelgeneem het en natuurlik hy het gewen. Maar vanaand, wat gaan vanaand aan? Hier is deelnemer nommer 7.

0: Frankie Miller, net hier op Bok Radio, Bok TV, hy word genoem Darling. Ach, ja nee, hier kom een hele klompie boodskapies deur vanavond. Wel, dit is jou Garage Partykie elke vrijdag. En die keer sal met my brein tot en met so 10 of voor 10. Goeienavond, Johan.
1: Lekker memories, bring daar nou terug op Bok Radio, Darling. Jy is deze is met een lekker kerriekie hier so, aangename kerriekie, is bietjie koud geweest vandag. Een lekker roetiekie, een roetiekie wat hier aan die gang is. So, ons gaan lekker curry roetie eet vanavond.
0: Daar sy Johan, nee, jylle moet het, jy moet het geniet, my vriend. Dit klink jy ou lekker, lekker vrijdag en naweek. Hier is nog so'n laatste boodskapie van Chris.
2: Hi, Nancy. Kwaai, lekker muziek. Net gevra, mag jylle request speel? Ek weet nie of jylle mag nie, maar Billy Forrest, Tiny Bubbles.
0: Daar sê baie dankie Chris, kom ons kyk wat ons kan doen.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
5: Oh yeah! Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
7: Ook op Bok TV.

En die boodskapies stroom nog steeds in. Bloemfonteinse mense, vereniging. Kuruman is vanavond ingeskakel, daar lekker in die Noordkaap. Wel, dit is jou geraadspartytjie, saam met my Brent Duyn de Wet, tot en met jou 10 voor 10.

0: Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brendo en de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die adjunk president Paul Mashatile sê die regering veroordeel die onlangse aanvalle op buitelandse burgers in Suid-Afrika ten sterkste. Die vakbond federasie Kusatu verwelkom die internasionale geregshof se uitspraak wat werkers se basiese reg beskerm om te staak. Transnet spoorweg se infrastruktuurbestuurder het privaat ondernemings uitgenooi om te bie vir 'n huurkontrak ontwikkeling en die bedryf van 3 stasiegeriewe in die Weskaap. Die energiereguleerder NERSA het 2 openbare raadplegingsprosesse van stapel gestuur na mate Suid-Afrika na 'n mededingende elektrisiteitsmark beweeg. In Stad Kaapstad se metaal diefstal eenheid het 136 skroothandelaars wat nie voldoen nie of onwettig is, gesluit as deel van pogings om kabel en metaal diefstal te bekamp. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
0: Stuur een boodskap nou, WhatsApp of Telegram. Die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989.
1: Nou ja toe, daar is nog baie lekker muziek wat kom, die klipwerf versoeke kom lekker deur, daar finale uur, jy het nog een kans, jy het nog tyd om te stem vir jou lekker klipwerf liedjies. Hier het een paar boodskapies ingekom en natuurlijk ons speel jou lijn ruimklets, jy het my baie lekker laat lag een bykie vroer met die paar boodskapies. Goeienaand Roy!
3: Moet sê, manne, hierdie is nou maar so lekker, hierdie is die lekker keier, al vat hy. Hierdie is Roy hierso, hierdie keierkie van hierdie muziek, hulle weet net hoe. Dankie Bok Radio, manne, julle weet net hoe.
1: Daar sê Roy, nie, baie, baie dankie my vriend. Hier is nog so'n laatste enekie van Rijmklets, koud en nat, maar gelukkig is my hondjie, my heater, en dit is Heila.

0: Dit is Jay met Dit is hoe ons rol, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, toe jou nommer 1 klipwerf liekie is op pad. Goeienaand Kriekie.
1: Brentie, dit is vanavond met Bok Radio, nie, dit is ongelukkig by funksie, maar ek wil vir jou sê, mag jylle, jy en Bok Radio, sy luisteraars, die mees wonderlikste aand hee, dit is ons boermusiek aand. Geniet het my maatje, geniet het
0: Bokradio. Daar sê, baie dankie Kriekie, waardeer die lekker en mooi boodskapie. Hier het nog so boodskap ingekom, maar hier die ene is van Jenny van Klipwerf. Kom ons luister gauw vinnig.
2: Goeienaand aan al ons lieflike vriende en luisteraars van Bokradio. Ek wil net vir julle een baie mooi en geseënde naweek toewens. Dit is vir my lekker om weer een bykie met julle te gesels. Pas julle mooi op, blyf binne as het moontlik is, blyf weg uit die koue en kyk mooi na julle self. Blessings en blessings.
0: Daar sê baie, baie dankie Jenny. Vanavond natuurlik jou nommer 1, Klipwerf Liekie. Dit is niks anders as Stofskop.

Daniel van Niekerk en hy word genoem, kom ons maak memories. En ja, nee, ons het behoorlike memories vanavond gemaak, Garage Party Cube, hier die 22ste Mei 2026. Kou daar in op pad met Block Party, Brandon Miles en Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

Asta-i drum, drum fun, ha. Pierd alternativ, op FM en online, Bok Radio. Ook op Bok TV.